0: worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op

0: achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Dit is een uurtje lekkere muziek in non-stop IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag.

0: Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de nacht van IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen.

0: eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Hey Carmen, draai eens een lekker plaatje.
3: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon.

Lego. Lego. Lego.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald, dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Van maandag tot zondag, dit is...

0: Dit is Non-Stop IJsselmond.
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
3: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
2: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
4: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
2: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
6: Van maandag tot zondag, dit is...

0: Ginny, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass.
1: www.rtv-ijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Tot zondag. Dit is

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Zet je radio hard, want hier is weer een uur.
4: Back in time.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Nummer 5. Deze week weer terug in onze top 5. Komen we de achterplaats af. Andrea Beck. Dat kan.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Het is maandagavond. Je hebt er de hele week op moeten wachten. Tijd voor Slagerradio. Slagerradio. Je hoort de nieuwste slagers, de stoffige oude plaat en een overzicht van de top 5 uit de Slagerparade. En hier is uw presentator. Jawel, hier is hij dan, Jan Bergman.
4: En welkom ook bij luisteraars. Hier bij ons tweede uurtje bij Slagerradio. En hier komt er nog een vers van de pers uit Duitsland. Ook al 2 oktober jongsleden. Waarschijnlijk de nieuwste zinger van Jörg Baus, Mich kriegst du nie. Jörg Baus zit al jaren bekend op zijn eigenzinnige mix van moderne slager, pop en stevige elektronische sounds. En ook deze nieuwe plaat draagt duidelijk zijn herkenbare stempel. Mich kriegst du nie gaat over 2 mensen die elkaar soms tot waanzin kunnen drijven. Ruzie, afstand nemen, de deur achter je dichtgooien, het kan allemaal. Maar elkaar echt loslaten, dat lukt maar niet. Een lekkere eigenwijze liefdesplaat. Met een refrein dat snel blijft hangen. Hier is de nieuwste van Jörg Baus. Mich kriegst du nie.
5: U luistert naar het leukste radiostation van Nederland.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

Aldus, I'll keep going. Ja, ik zei het al, mijn bril is niet meer wat het geweest. Nou ja, mijn bril wel goed, maar mijn ogen niet goed. Maar in ieder geval zijn we het tweede uur ingerold van Enjoying Bluegrass. En je hoorde Daly en Vincent, oftewel Jimmy Daly en Darren Vincent. En die twee hebben ook een nieuw album uitgebracht een aantal maanden geleden. En ja, dat is een prachtig album is dat geworden. En deze song, I'll Keep Going, die is al voor de vijfde week vertegenwoordigd in de Banjo Radio Top 20. Nou, we hebben er al enige tijd geen aandacht meer aan besteed, dus dat kan er wel kloppen. Ze staan nu op nummer 8 en ze komen van nummer 15, dus die zijn mooi aan het stijgen. En de grote zus van Darren Vincent, dat is Rhonda Vincent. En ja, ze komen echt uit een bluegrass familie. En deze Rhonda Vincent, die verraste ons met een nieuwe song. En daar gaan we nu ook eens eventjes naar luisteren. En deze song, moet ik even kijken. Ja, die staat op nummer 5. Staat die ook in diezelfde Banjo Radio Top 20. En die song die is getiteld Far Away From Home. The Queen of Bluegrass. Prachtig.

noemen zichzelf Benson. En dan heb ik het over Wayne Benson en Christine Scott Benson. Komt er bijna niet meer uit. Firsts and Forevers heette deze song. En dan gaan we door naar een nummer van Boone Creek. En dit is een heruitgave van een oud album.

dit is zo ontzettend leuk. En ik ben zo blij dat ik deze muziek in handen heb gekregen. En ja, wat ik al zei, ik ben wat op strooptocht geweest naar veel nieuwe muziek. En ook bestaande muziek. Maar dit is helemaal spiksplinternieuw. Een reissue noemen ze dat. En ja, dat is dan van Boone Creek. En ja, de band die is samengesteld onder andere door Ricky Skaggs, door Jerry Douglas, Kerry Himmel, Terry Bocom en Wes Golding. En dat was ook degene van wie deze song was, Boone Creek. En dan ja, zag ik een song staan, nummer 16, track nummer 16 op dat album. En er doen ook weer diezelfde namen, doen daaraan mee. Plus Carl Himmel, Dana Thomas, Wes Golding doet weer mee, Ricky Skaggs. En dan samen met zijn vrouw Sharon White. En dan Cheryl White, dat is de zus van Sharon, die doet ook mee. En daar gaan we ook nog eens even naar luisteren. Dream Song. Ja, of het nou helemaal bluegrass is, dat weet ik niet. Maar het is wel samengesteld en gespeeld door bluegrass artiesten.

En zoals ik al zei, niet helemaal bluegrass te noemen, maar wel gespeeld en gezongen door echte bluegrass namen. En dan gaan we door met nummer 1 van de Banjo Radio Top 20. Victim of the Game, Greg Blake.

Ze zijn gevestigd in Kalamazoo, Michigan. En daar hebben zij deze muziekvorm hebben ze ontwikkeld. En ja, het valt toch wel onder de noemer bluegrass te vatten. Iets meer dan het voorgaande nummer. Maar ja, dat, zo heb je een beetje een indruk van hoe breed dat bluegrass music ook kan zijn. En eigenlijk ook is. En je hoorde Green Sky Bluegrass. En ja, ik heb inmiddels 4 albums in de collectie zitten van de mannen. Dus de keuze genoeg. Ik heb de indruk dat ze van ja, deze progressieve vorm van bluegrass iets meer naar het midden opschuiven. Maar ja, dat kan ik mis in zijn, maar dat is mijn indruk daarvan. En de volgende song is van Joe Mullins en de Radio Ramblers. En ik had het al een keer eerder verteld ook. Deze Joe Mullins, die heeft ook een radioprogramma in Amerika. Real Roots Radio heet het radiostation. En zover als ik het begrepen heb, is hij ook de eigenaar daarvan. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet, maar volgens mij is dat zo. En ja, hij is ook bluegrass muzikant, is hij natuurlijk in hart en nieren. En hij heeft enorm veel kennis op dat gebied. En ja, als je daar eens een keer iets leuks van wilt opzoeken, dan kun je naar YouTube en dan zoek je Real Roots Radio. En dan zoek je vervolgens naar Joe Mullins. En dan doen ze, elke dag doen ze een spelletje. En dan moet hij steeds, ja, een fragment van een nummer moet hij dan raden wie dat speelt. En in welke song dat is. En ja, het is verbazingwekkend wat hij allemaal weet. Echt heel erg leuk. Joe Mullins en de Radio Ramblers met Bacon in My Beans.

zoals de jingle al zei. Eventjes wat terug in de tijd na de Fathers of Bluegrass. En je hoorde Lester Flatt met zijn met de Nashville Grass. The House of Bottles and Cans. En dat was de opmaat naar het volgende nummer. Want ik kreeg in handen een album van Flatt & Scruggs. En waarin zij een aantal de Carter Family Songs hebben ingespeeld en gezongen. En dat vond ik wel echt heel erg leuk. En ja, een oude naam die nog veel oudere namen alweer gaan coveren. En ik denk dat ze daarin misschien wel voorlopers waren zelfs. Geen idee. Maar in ieder geval heel erg leuk. We gaan luisteren naar een hele bekende song. Keep on the Sunny Side.

Nou, deze song die is natuurlijk door velen uitgevoerd, maar dus ook door Lester Flatt en Earl Scruggs. En ik ben het nog eventjes snel uit gaan zoeken. Nou, het is niet de eerste groep die dit gedaan heeft, maar ze behoorden wel bij de eerste generatie die dit deden. Dus ze waren wel vroeg met het coveren van songs. Dus dat is wel heel erg leuk. En er staan allemaal herkenbare songs staan erop. Want ja, die songs van de Carter Family, die zijn al zo oud en zo vaak gedraaid. Die kennen we natuurlijk allemaal. En de volgende song is weer helemaal van vandaag. Buddy Melton met Some Other Small Town.

0: rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in Enjoying Bluegrass.
1: Met Dave Atkins. The 10th day of September.

waar je al niet een tekst over kunt schrijven. Mooi toch? 10th day of September. En dan snel door met Nothing Fancy. Love at the Five and Dine.

Hogeschool Bluegrass. Prachtig, de Bankersters. En dan heb ik nog net tijd voor twee songs van de Grascals. Nou, ik hoef niks meer te zeggen. Ancient home of the Creek and the Cherokee and me. Dit is van hun album 20. Dat ze 20 jaar bestaan.

0: Dit is Enjoying Bluegrass. Geniet je mee?
1: En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En welkom volgende week. Want dan zijn we.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Het is de stad met het mooiste IJsselfront. De stad met een rijk verleden, maar ook met tijden van bittere armoede. Een eigenzinnige stad. Sommigen zijn er geboren, anderen kwamen er later. Maar allemaal zijn het Kampenaren. Vanavond praat ik met één van hen. Goedenavond, luisteraar, en welkom bij Kampenaren. Vanavond is mijn gast
5: Rob van der Wiert.
4: Rob, welkom.
5: Dank je.
4: Volgens mij ben jij al toch een beetje een BK'er. En dan bedoel ik niet dat je bij de pannenfabriek hebt gewerkt, maar nee, een bekende Kampenaar.
5: Als ik bij de pannenfabriek had gewerkt, dan had er weinig van terecht gekomen, denk ik.
4: Ja, maar Halfkampen kent jou?
5: Ja, wel veel mensen in ieder geval. Ja. Ja.
4: En hoe dat komt, daar gaan we straks wel achter komen.
5: Hopen we uit te komen.
4: Want we moeten eerst de verplichte nummers afdraaien. En dat is de statistiek. Je bent geboren op 26 april 1951.
5: Perfect.
4: In Kampen.
5: Ja, in Kampen.
4: Waar in Kampen?
5: In de Stadsgehoorzaal.
4: In de Stadsgehoorzaal.
5: Boven de Stadsgehoorzaal, ja. Daar woonden we toen.
4: Dat is wel uniek.
5: Ja, dat is wel uniek, maar wij Jelle nu, Jelle Wouda, de directeur van nu, zijn kantoor heeft. Nou, dat was waren onze kamers.
4: Ja. Dus je bent in een schouwburg opgegroeid?
5: Ja, klopt.
4: Hoe was dat?
5: Ja, dat is wel natuurlijk apart. Want ik heb bijvoorbeeld nooit een spelletje met mijn ouders kunnen doen. Omdat wij tussen de middag hadden we dan warm, zoals vroeger eigenlijk heel veel Kampenaren.
4: Nou, heel Nederland eigenlijk.
5: Ja, maar dan was het vanaf 5:30, 6:00, dan gingen mijn ouders naar beneden en dan waren ze aan het werk.
4: Ja, want wat deed jouw vader?
5: Mijn vader was directeur van de schouwburg.
4: Kijk.
5: En die had zowel het horeca gedeelte als het spul op toneel.
4: gaan we het straks over hebben, want we moeten eventjes toch de statistiek afmaken. Beroep, jij was vertegenwoordiger en je zat in de horeca.
5: Eerst het een, toen het ander.
4: Ja. Burgerlijke staat.
5: Verschillende keren getrouwd geweest.
4: Ja.
5: En ik heb nu een lieve vriendin.
4: En dat blijft dan nu?
5: Ja, ja. Ik hoop het wel, ja. Ja. Ja,
4: als het aan jou ligt vooral.
5: Ja, laten we dat maar zo blijven doen zoals het nu is.
4: Dus, oké. Je hobby's zijn sport en muziek.
5: Ja. Ja.
4: En welke sport?
5: Wat ik mooi vind, dan moet je er toch verschillende op noemen. Dat is natuurlijk 1 voetbal, 2 wielrennen, atletiek. Volleybal vind ik erg mooi om te zien. Nou ja, dan... Ja.
4: En wielrennen, kijk je dan de hele Tour?
5: Als het kan wel, ja. En ook van begin tot eind.
4: Ik vind de mooiste...
5: Etappes in de bergen.
4: Nee, ik vind de mooiste de voorjaars...
5: De klassiekers. Parijs-Roubaix. Ja, de Ronde van Vlaanderen.
4: Eerst Vlaanderen.
5: De Hoogmis.
4: Naar Roubaix.
5: Ja, dat zijn...
4: Maar dat is de mooiste eigenlijk, hè,
5: ja, Roubaix. Ja, Roubaix is de mooiste. Dat is de meest legendarische.
4: Ook omdat... Alles kan daar gebeuren. Het is nooit van...
5: Het is niet echt wielrennen, vind ik zelfs. Want je zit ook 70 kilometer op die kasseien te jagen. En er kan er van alles gebeuren. Waardoor echt goede wielrenners... die ereplaatsen kunnen behalen... ver in de achterhoede kunnen geraken.
4: Dat is het fantastische van Roubaix.
5: Prachtig. Prachtig. Ja. En de beste komen eigenlijk toch wel meestal... aan het eind bovendrijven.
4: Maar niet altijd. Soms is er een...
5: Soms, ja. Dat klopt. Dat heb je. Dit jaar heb je ook een rare wereldkampioen gehad.
4: Ja.
5: McNulty.
4: Dat was de sport en muziek?
5: Ja, toch. Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje blijven hangen. In de jaren 70.
4: Dat vind en daarvoor?
5: Ja, 60, 70. Dat is mijn doelgroep eigenlijk wel geweest.
4: En dan, daar is ook heel veel mooi en nieuws gemaakt. Hè?
5: Toen is het... waar ze nu op teren is toen gemaakt... De Beatles hebben het voorbeeld gegeven. In 10 jaar is de hele pophistorie geschreven. In mijn oren door de Beatles.
4: En de Beatles waren weer schatplichtig aan alle zwarte mannen in Amerika.
5: Die komen van de soul en van de gospel. Eerst gospel en de gospel blues. Kwam van de soul en dan de blues. De Chicago blues en dergelijke.
4: Ja.
5: Daar kwamen die jongens vandaan.
4: Dus, huisdieren geen?
5: Nee.
4: We hebben nog 2 dingen. Rob is dol op...
5: Haché.
4: Daar mogen ze je even wakker maken.
5: Nou, wakker. Ik lust eigenlijk alles.
4: Ja. Nee, maar gewoon wat je echt van...
5: Haché.
4: Nou, het seizoen breekt weer aan.
5: Ja,
4: hè?
5: Toch?
4: Ja. En waar heb je een hekel aan?
5: Spinazie.
4: Spinazie.
5: Ja, ik vind het niks.
4: Ja. Nee, dat mag. Dat kan. Dat heb ik nou met spruitjes.
5: Dan moet je ze lekker bakken. Dus niet alleen koken, maar ook bakken.
4: Nou.
5: Sambal erbij, gebakken uitje en spek. Zo kun je straatsteden lekker maken.
4: Ja, maar dan doe ik het liever zonder spruitjes. Rob, we gaan even terug naar die Schouwburg. Hè?
5: Ja.
4: Want jouw ouders waren daar allebei aan het werk?
5: Allebei, ja.
4: En dat is?
5: Dat is van 46 tot 76 geweest. 30 jaar is mijn vader directeur geweest daar.
4: En dat is ook eigenlijk 7 dagen in de week, of niet?
5: Nee, 6 dagen. De zondag, dat was voor KAC.
4: Oh ja.
5: Dan moesten we naar voetballen. Eerst morgens naar de Moriaan, dan ging ik klaverjassen.
4: Ja.
5: En 's middags gingen we naar het KAC toe.
4: Je zei, we moesten naar KAC?
5: Nou ja, dat was eigenlijk... In het begin moest je mee. En later ging je mee. Maar dat was al vrij gauw gaan, in plaats van moeten.
4: Jij voetbalde zelf?
5: Ja, ik heb ook zelf gevoetbald.
4: Hoe oud was je toen je begon?
5: Ik geloof 1 jaar of 8 bij Doskampen ben ik toen begonnen, want die speelde toen nog op de single. En toen was ik bij de pupillen. En toen ben ik 2 jaar later, zat ik op de Engelenbergschool en al die jongens die zaten op KAC. Toen ben ik naar KAC gegaan. En daar heb ik in de jeugd gevoetbald op mijn zestiende. Toen ben ik naar Coed Eagles gegaan en daar heb ik 2 jaar gevoetbald. En toen teruggekomen, toen is mijn moeder overleden. En toen heb ik eerst 5 jaar gewerkt in de Rabobank in Dronten. Maar ja, dan zat je dus net als hier opgesloten in een vierkant hokje. En dat was uiteindelijk niks voor mij.
4: Nee.
5: Want ik wou de weg op. En toen ben ik 15 jaar vertegenwoordiger geweest.
4: Nou, we gaan nou wel heel hard, hè? Maar...
5: Ja, nou ja, maar...
4: Nee, maar je bedoelt, je bent jong, je ouders werken.

0: dan zie je ook ze achter het toneel.
1: Ja.
0: En dus zie jij die mensen als... zijn ook gewone mensen.
1: Ja, en als kind heb je dan niet door dat dat... eigenlijk grote Nederlandse sterren waren. Ja. Ook met die zangeressen. Ja. Connie Vink, Ria Valk, en noem maar, ja. Drea Dobbs, noem maar op. Ja. En het waren eigenlijk toch, ja, toen corriveeën.
0: Ja. Zaten er ook mensen bij die het hoog in de pollen hadden, of niet?
1: Ja, dat was een schitterende analyse was dat. En een schitterend iets. Dat was met onze vriend Ramse Shaffy. Toen had hij Shaffy Zandaard en deed hij samen met Lisbeth List.
0: Ja.
1: En de voorstellingen begonnen toen nog 8:00.
0: Ja.
1: En Ramsen zat 7:05, zat hij nog gewoon in de kleedkamer. En toen was hij al aan zijn tweede fles wijn bezig, rode wijn. En mijn vader die vliegt op een gegeven ogenblik vliegt hij de kleedkamer van hem binnen. En zegt, Ramsen, wat dacht je ervan? Hij zegt, Lisbeth List staat al klaar, maar jij zit hier nog gewoon te zuipen. Ja, zegt hij, maar de mensen die komen voor mij, ik niet voor hun. Als je dan nadenkt, is dat wel een mooie anekdote, vind ik.
0: Ja, maar het tekent wel de man.
1: De man zelf. Dat was niet zo'n prettige man, hoor.
0: Nee.
1: Nee, dan had je toch... Willy Abetti was een aardige man. Daar zat wel verschil in. André van Duin was nog een jochie ook, natuurlijk. Ja. Maar dat heb ik dus... Die heb ik wel gezien, maar nooit toen mee gesproken.
0: Nee.
1: Johnny Kruijkamp, Rijk de Gooier was een bliksem, hoor, toen. Toen al.
0: Ja.
1: Een liefhebber van een drankje. De Wama's bijvoorbeeld. Misschien heb je ooit van Wim Wama en Dick gehoord.
0: Ja.
1: Nou, die kwamen dan als ze moesten trainen, optreden. Dan kwamen ze soms middags en dan moesten ze voor de militairen spelen s'avonds. En dan kwamen ze al vroeg. En namen ze lieten hier neven mee en dan gingen ze aan de IJssel zitten vissen. En mijn vader zag die fles nooit terug. Nooit. Anneke Greunlo, een vreselijk mens.
0: Ja?
1: Ja, toen was ik al zelf wat ouder. Een vreselijk mens. Wat haar wil was, werd punt uit. Ria Valk bijvoorbeeld, zeer meegaand.
0: En dat is een heel ander beeld dan... Want jij ziet aan de andere kant van mensen.
1: Ja, dan zie je de artiesten gewoon. En na de tijd, nou, als ze opgetreden hadden... dan waren het weer andere mensen. Maar dat had natuurlijk ook met de spanning te maken voor de tijd.
0: Nou ja.
1: En ieder was, je had ook jongens erbij, die waren heel... Maurice Delmonte. Ik weet niet of je de naam wat zegt, maar hij is 3 jaar geleden gestorven als kunstenaar. Maar het was ooit een man die ze kon in zo'n viskommetje kon niet kruipen. Nou, die man die was zo ontspannen altijd. Kon je
0: dat moest wel als die in een viskommetje...
1: Die kon zich helemaal opvouwen, dat was zo'n elastieke man. Een geweldig artiest. Nee, je had hele leuke bij, maar je had ook moeilijke mensen erbij. Maar ik heb ook alle... kamperuitvoeringen gezien. Waar je had toen verschillende gymnastiekverenigingen, muziekverenigingen. Allemaal hadden ze in de gehoorzaal voorstellingen. En ook uitverkocht, hè. Alles, iedereen kwam. Iedereen had nieuwe kleren, iedereen was keurig uitgedost.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je vriendjes had die het wel leuk vonden om mee te gaan.
1: Ja, voor mij was het laatst natuurlijk gewoon. Maar mijn vriendjes, als er een keer in bij ons liep, want het was toen nog veel minder als dat het nu in de mode is, die vonden dat prachtig.
0: Ja.
1: En dan zaten we op de eerste rij. Dat kon ik dan wel regelen. Op de verhoging, zoals ze dat vroeger noemden. Ja. Want er waren altijd 2 plekken vrij. En dan zaten we dan. En dan, dan zat je daar te zitten en te kijken. Prachtig. Genoten.
0: Is er nou ook iets wat je, zeg maar, met een duur woord zeggen, cultureel vormt?
1: Ja, cultureel vormt. Ik denk dat ik groot geworden ben. Niet echt. Niet in de muziek in de Stadsgehoorzaal. Daar ben ik te buiten eigenlijk groot geworden qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben groot geworden met Engelstalige muziek. En cultureel, ja. Ik was een, ja, niet zozeer een leer. Ja, sport. Sportminded, ja, dat is ook een cultuur. Sportcultuur natuurlijk. Ja. Maar dat is van huis uit meegegaan. Terwijl mijn vader nooit aan sport gedaan heeft. Nooit, want het was geen mannetje, zelf nooit aan sport gedaan. Nooit, er was geen man voor sport.
0: Nee.
1: Maar hij was wel zeer breed qua kijken. En ik denk dat dat mij gevormd heeft tot wat ik nu ben. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Dus je groeit daarop, maar je moet op een gegeven moment ook naar school. Welke school ging je?
1: ULO. Eerst op de Muntschool. Dat was bij het Muntplein bij de Bovenkerk.
0: Mm-hmm.
1: En later ging ik naar de Engelenbergschool.
0: En daarmee...
1: Bij de Hendrik van Vianderstraat en dan bij de Bovenhaven. En daar ben ik

0: Eigenlijk groot geworden met de vrienden die ik nu nog heb. Ik heb verschillende vrienden. Joop Spaan, om een voorbeeld te noemen. Daar ben ik inmiddels 65 jaar kameraad mee. Gert Jamo, die ook 65 jaar. John Wieland, die ons 2 jaar geleden ontvallen is. Ook mijn leven lang kameraad mee geweest. En het is toch wel prettig, dit soort jongens.
1: Ja, maar hoe blijf je zo lang vriend?
0: Ja.
1: Hoe doe je dat?
0: We gingen vroeger elk weekend met elkaar weg. Nou, dan op een gegeven moment raak je getrouwd en dan wordt het wat afstandelijker. Maar je komt dan nog wel weer bij je clubje op een gegeven ogenblik dus. En dan bleef je, man onder elkaar. En dan bleef je dus gewoon kijken. En dan bleef je na de tijd, die derde helft, dat is natuurlijk een schitterende periode voor ons. Maar we hebben ook allemaal in het eerste gespeeld. En dan die derde helft stond je ook bij elkaar. En ja, dan bleef je toch nauw bij elkaar betrokken. Bij elkaar op feestjes komen. En zo blijft die band blijft hecht. En die is nu eigenlijk nog weer hechter.
1: Hebben jullie wel eens ruzie gehad?
0: Nou, ik kan me niet echt voorstellen, echt ruzie. Er zijn wel eens, want wij mochten. Wij kunnen ook alles tegen elkaar zeggen. En dan draaien we ons om en is weg. Je moet niet blijven kniezen. Dat is niet goed.
1: Nee.
0: Dat is niet goed. Nee, echt ruzie kan ik me niet voorstellen dat er ooit geweest is. Onder die vriendenclub, hè, ga ik het zo zeggen.
1: Nee, want er zijn natuurlijk best voorbeelden van mensen die heel erg bevriend zijn en dan is er een ruzie en dan is het over.
0: Ja, dan is het. Nee, dat hebben wij. Ik kan me niet heugen dat dat bij ons gebeurd is.
1: Is de sportclub dan ook een soort bindmiddel?
0: Ja, 100%. Ja. 100%. We zijn groot geworden met voetballen en die jongens, de meeste die ik ken, zijn nu allemaal nog lid van de club.
1: En dat is KRC?
0: Dat is KRC in ons geval.
1: Ja.
0: Dan ben ik ook verschillende jaren weg geweest. Ik heb bij andere verenigingen gevoetbald. Ik ben trainer geweest. Dus ik ben ook weg geweest. En dan toch uiteindelijk kom je weer terug bij het clubje waar je hoort.
1: Dat zie je veel bij KRC, hè?
0: Ja, uiteindelijk komen ze allemaal weer terug. Daar waar ze, there where we belong, zeggen ze.
1: Is het bij andere clubs ook zo in Kampen? Of?
0: Nou, bij DOS is het ook zo. En Coëtte, ja, toch eigenlijk wel. Jawel, ik zie ook, want ik ken veel jongens van DOS en ik ken veel jongens van Coëtte, waar ik ook vriendschappelijk toen nog tegen voetbal heb. Omdat wij op zondag voetbalden toen, hè.
1: Ja.
0: En dan voetbalden we vriendschappelijk tegen DOS. En we gingen ook zaterdags wel de ene week bij DOS kijken, de andere week bij Coëtte kijken. Maar dan zie je oude voetballers, zie je nog daar langs de lijn ook staan.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat een eigen cultuurtje heeft. Elke vereniging heeft zijn eigen cultuurtje.
1: Ja. En hoe is die cultuur bij KRC? Omschrijf die eens.
0: Nou, wij hadden vroeger, dat kan ik me nog goed herinneren, waren het alleen maar bouwvakkers bij ons. Maar je hebt nu van accountants tot tekenaars, tot bankmedewerkers, tot verzekeringsjongens. Alles zit er nu bij ons, dus dat is wel veranderd.
1: Maar is daardoor ook de club veranderd?
0: Ja, de mentaliteit is nog hetzelfde. De mentaliteit is hetzelfde, alleen alles is veranderd. En dan bedoel ik dus mee, de mensheid is ook veranderd natuurlijk,
1: ja.
0: Met de tijd. Kijk alleen maar naar alle computers en alle 5 en die 6. Ik ben denk ik de enige digibet die er nog zo langzamerhand in Kampen rondloopt. Want ik snap er nog nooit van en ik hoop het ook nooit meer te leren.
1: Ja.
0: Want ik vind allemaal niks.
1: Je hebt geen computer?
0: Nee.
1: Heb je een mobiele telefoon?
0: Ja, maar niet Telegram of wat is dat, Facebook en die rotzooi werkt er allemaal niet op.
1: Nee. Nou, het scheelt ook een hoop ergernis, heb ik begrepen.
0: Dat weet ik wel, 100% zeker.
1: Ja.
0: En het scheelt me, ik zit ook niet langer dan 5 minuten per dag op dat ding. Hooguit. Ik heb dat ding om te bellen.
1: Ja.
0: En dat kan ik dan nog wel een sms'je versturen.
1: Ja.
0: En dan heb ik het wel gehad. En ontvangen, dan kan ik mogelijk nog lezen. En dan heb ik het wel gehad.
1: Dat levert een hoop vrije tijd op.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: En ik ben een televisieliefhebber.
1: Ah, dat dan wel.
0: Ja, televisieliefhebber.
1: Gaan we misschien ook even over hebben, maar het is nu tijd voor muziek. We gaan eerst luisteren en daarna ga je vertellen waarom je dat nummer hebt gekozen.
0: Doen we.

0: Ja, de luisteraars kunnen het niet zien, maar jij zit mee te drummen.
1: Ja, fantastisch nummer.
0: Doe dat altijd?
1: Ja, ik ben meedrummen, meeslaan.
0: Tikken met de vingers.
1: Ja, een beetje ritmisch meedoen.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Is er aan jou een drummer verloren gegaan?
1: Weet ik niet. Weet ik echt niet, maar ik vind het wel leuk. Ik een beetje in de ritme mee.
0: Doe je in de auto ook op stuur?
1: Ja, klopt, op stuur en of naast, maar meestal op stuur.
0: Ja.
1: En dan zitten er wel eens mensen die zitten naast je en die kijken en dan denk je, nou, die vent is niet goed.
0: Ik vind het heel irritant.
1: Ja, ik weet het niet, maar ik doe mijn leven lang al.
0: Ja, ik ken nog zo iemand. maar wat was dit nummer? Dat was...
1: Ja, dit is natuurlijk een geweldige stem, die zanger. Ja. Die inmiddels ook al overleden is.
0: Wie, en dan, wie is het?
1: Ja, de namen die weet ik allemaal niet, want dat is qua leeftijd. Ik weet weinig namen meer.
0: Oh.
1: Dat is... en dan had ik ze wel op kunnen zoeken. En dat doe ik net ook, wat interessant is. Dat ik die namen dan nog weet, maar... En die blazers, hè. Die blazers en dan het ritme waar het nummer mee begint.
0: Want dit is de groep Chicago?
1: Chicago Transit Authority. Ja. En dat is 55, 60 jaar oude band. Ja. Die gasten spelen nog op podia en dan doen ze 2-3 nummertjes. Op verzoek dan, als er ergens gevraagd worden voor een groot evenement. Maar ik vind het fantastische muziek. Blazers bij een band, fantastisch.
0: Dus dan ben je ook een groot liefhebber van soulmuziek.
1: Ja, oude soulmuziek had als wij in Wilson Pickett.
0: Met zo'n rijtje blazers.
1: Ja, geweldig. Geweldig. Ja, toen in Nederland, de Nederlandse Free.
0: Ja.
1: Met Ray Nichols en Jimmy Mac. Fantastisch.
0: Er is ook heel kort nog een band geweest, Pepper and Soul.
1: Pepper and Soul is er, ja, fantastisch. En je had, hoe heet die, Spooky Days, of dat nummer.
0: Ja.
1: Met Swing Soul Machine.
0: Ja.
1: Geweldige band.
0: Kortom... blazers.
1: Ja, ik vind het prachtig.
0: En hier zat in het begin ook een hele vette bas.
1: Dat is toch mooi?
0: Ja.
1: Alleen, nu is het soms alleen maar bas. En dat vind ik...
0: Nee.
1: De bas mag goed stevig zijn, moet stevig zijn, maar het moet niet overheersen.
0: Nee.
1: En dat gebeurde hier dus duidelijk ook niet.
0: Nee. Dus, dit nummer omdat het een geweldig nummer is. Van Chicago. En omdat er blazers in zitten.
1: En er zitten blazers in.
0: Ja. Want we waren alweer een hele tijd afgedwaald. Maar we zaten eigenlijk nog bij jouw lagere school.
1: Ja, Engelenbergschool.
0: Engelenbergschool.
1: Dus. Ja, en dus zodoende bij KRC gekomen.
0: Ja.
1: En vanaf die Engelenbergschool naar de MULO gegaan in Deventer.
0: Waarom in Deventer?
1: Omdat ik daar gevoerd heb bij Kuwait Eagles toen. In de jeugd.
0: En hoe zit dat? Want je bent... Je voetbalt bij KRC
1: en dan
0: word je ontdekt?
1: Ja, op de een of andere manier.
0: Wat speelde jij? Welke
1: linksbuiten.
0: Linksbuiten.
1: Ja.
0: En
1: toen heb ik daar 2 jaar...
0: Was jij een rap jongetje?
1: Ja, maar? Wel snel, ja.
0: Ja.
1: Snel in een goede voorzet. Koppen was niet aan mij besteed.
0: Werd te klein voor?
1: Ja, ook te klein voor, maar dat was ook niet mijn sterke. Mijn sterke punt was met name snelheid, een goede passeerbeweging en een goede trap. En een voorzet.
0: Dan komt er iemand kijken bij KRC en die ziet jou...
1: Ja, die zijn
0: en...
1: verschillende malen waarschijnlijk wezen kijken, want we hadden toen een verschrikkelijk goed A-elftal. En een goede B-jeugd hadden wij, want er zijn toch een boel jongens die zijn, hebben heel lang in het eerste van KRC toen ook gevoetbald.
0: Ja, want in welk team speelde jij toen?
1: Toen bij A1. En toen ben ik naar Kuwait.
0: Is het eerste dus eigenlijk al?
1: Nee, dat is met 18 jaar ga je naar het eerste.
0: Oh, ja. Naar A1.
1: Ja, en dat was een heel goed elftal.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn ook een stuk of 6, 7 jongens die zijn later in het eerste terechtgekomen.
0: Ja. Maar jij wordt ontdekt.
1: Ja.
0: En dan roepen ze bij Go Ahead, kom maar bij ons.
1: Ja, kom.
0: Hoe gaat dat? Komen ze dan bij je thuis?
1: Nou, ik kreeg een uitnodiging om daar een week te trainen. En dan zit je in dat jeugdhuis toen met mevrouw Van Putten. Die zat daar toen nog in. En er zat André van der Leyen in, Oekie Hoekema. Chris Jansen zat er later nog in, Jan Smit, Van Marwijk woonde gewoon in Deventer. En al dit soort jongens die van buiten kwamen, zaten daar dan in.
0: Dus in dat Go Ahead had
1: een jeugdhuis.
0: Een jeugdhuis.
1: En daar zat een beetje even weg.
0: Uh-huh.
1: En daar zaten die jongens in. En liep je zo vanaf de tuin liep je zo het trainingsveld op.
0: En dan ging je...
1: 2 keer per dag trainen toen in die eerste periode, in die vakantietijd.
0: Dat was in de vakantietijd.
1: Ja,
0: en dan moet je naar de MULO.
1: En toen ging je van Kampen naar Deventer wonen. En dan ben ik op de MULO geweest.
0: Dan kom je, dan zit je ineens in een vreemde stad.
1: In een vreemde stad, ja. Maar omdat je dan weer voetbal bij Goethe. En de meeste voetbalden daar bij UD, bij De Ventria, bij Labor. Ja, en dan kom je daar, als jochie kom je daar eigenlijk... ja, ik was ook niet groot. Maar dan kom je daartussen. En dan, dan kom je gewoon met jongens die als ook voetballen... bij de amateurs daar en bij die verenigingen. Nou, dan ben je toch zo aan het praten. En dan, ja, tijdens de gymnastiek en na de tijd, dan leer je elkaar ook kennen.
0: Was het een leuke tijd?
1: Ja, het was wel een leuke tijd. Maar ik was ook altijd blij als ik weer naar Kampen ging, want ik ben verknocht aan Kampen.
0: Toen al?
1: Ja, toen al. Echt, ik vond het altijd... wij moesten zaterdags voetballen, maar dan ging ik vrijdagavond eerst naar Kampen. En dan ging ik met mijn vader zaterdags weer naar Deventer toe. Maar wel eerst vrijdagavond terug naar Kampen.
0: Dus?
1: En dat was een fantastische mooie tijd qua voetballing. Veel geleerd ook qua trainen. Hm. Want als trainer hadden we Leo Beenakker en František Vádruncs, die later in 1974 assistent trainer was bij Michels in WK in Duitsland. Ja. Tsjech was dat, een fantastische man. Ja. Half gebakken Nederlands, prachtig, mooie kerel.
0: En Don Leo.
1: Ja. Hele fijne trainer. Had een kon het goed uitleggen, wist precies waar hij mee omging.
0: Geen harde trainer?
1: Nee, maar je wist precies wat je man aan hem had. Ja, hij kon ook wel donder en bliksem zeggen. Maar dat, je begreep het, je wou meedoen en je wou erin. En dan, dat was toch wel anders als nu. Mm-hmm. Dus hij hoefde niet te schreeuwen en te bleren, dat was niet nodig.
0: Nee, en daar speelde je in, ook in de jeugd?
1: In de jeugd.
0: In de jeugd. Met de bedoeling natuurlijk dat je...
1: Ja, dat ik doorging. Maar ja, er zijn er maar weinig die doorgaan hoor. Bij ons in de hele elftal is alleen Van Marwijk doorgekomen.
0: Die later trainer is geworden.
1: Die later trainer van het Nederlands elftal is geworden. Ja. En die is doorgekomen en die heeft de dag nog één in het land gespeeld. En die is uiteindelijk geëindigd bij MVV in Maastricht.
0: Ja, in Limburg.
1: En toen is hij trainer geworden.
0: Ja. Dus in die zin is dat toch ook weer een harde wereld.
1: Ja, het is wel. Voetbal is nu nog harder zelfs. Het is gewoon een fabriek.
0: Ja, nu gaat het om geld.
1: Nee,
0: hè?
1: Het is alleen maar poen. Toen was er nog een klein beetje amateurisme bij, maar dat is nu alleen maar geld. Alleen maar.
0: Ook hier in Kampen bij de clubs?
1: Ik denk dat hier ook wel betaald wordt. Dat er hier ook wel jongenscontracten hebben. Ja, ik heb er niks op tegen hoor. Laat ik dat even vooropstellen. Want als je mee wilt doen, of je wordt derde klasse, dat kan ook. Ja. Dat kan ook, dat je daarvoor kiest. Of vierde klasse, of tweede klasse, dat kan. Dan hoef je misschien eigenlijk niet te betalen. Alleen dan speel je niet op het niveau waar de mensen voor komen kijken. Mm-hmm. Want des te hoger je voetbal, des te beter het voetbal is. Ja. Wij hebben het geluk gehad dat wij 2 jaar geleden... waren we met KSC, zijn we op een miraculeuze wijze gepromoveerd... Ja, dat was een unicum in Kampen. Want er heeft dan nooit een ploeg in Kampen in de vierde divisie gespeeld.
0: Nee, maar het heeft ook maar een jaar geduurd.
1: Het heeft maar een jaar geduurd, want we hadden de kwaliteiten niet om echt te blijven.
0: Nee.
1: Nou, en dan worden de spelers worden weggekocht en dan is het over.
0: Ja.
1: Dan kom je op je eigen spelers terug met wat links en rechts mindere versterkingen als er toen waren. En dan ga je natuurlijk een paar klassen zakken.
0: En dan kun je weer als underdog naar boven.
1: Dat hopen we wel. Maar voorlopig staan we er nog niet florisant voor. Maar het is nog... aan het eind van de rit worden de bloemen uitgereikt.
0: Dat is waar. Je zegt, ik ga naar de Mulo. Maar dat was dus eigenlijk bijzaak daar.
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik heb de Mulo 3 nog gehaald. En toen weer terug naar Kampen gegaan.
0: En toen was het ook over bij...
1: Ja, het was het over, want mijn moeder kwam te overlijden op 10 september 1969. Toen was ik net 18 jaar. En toen ben ik teruggegaan naar mijn huis, naar mijn ouders, naar mijn vader.
0: En toen moest je helpen?
1: Nee, ik heb nooit wat gedaan eigenlijk in de gooizaal. Nooit, want ik had een verschrikkelijke hekel aan de horeca. Vreselijke hekel kreeg ik toen eigenlijk. Toen. Want het was alleen maar werken.
0: Ja.
1: Elke feestdag die je hebt in de horeca moet je werken.
0: En toch ben je later in de horeca.
1: En toch ben ik later in de horeca terechtgekomen.
0: Ja, maar eerst ging je...
1: Via een omweg.
0: Ja. Je bent 18 dan kom je terug. Moest je nog in dienst?
1: Daar ben ik ook nog even geweest, maar dat was niks voor mij.
0: Waar was je? Moest je
1: in de... Ik moest opkomen in de Kromhoutkazerne. En van de Kromhout ben ik gegaan naar het Harde. Maar soms wou ik linksaf en dan zeiden die kerels, die zeiden je moet rechtsaf. Nou, dat was niks voor mij.
0: Ook een beetje een autoriteitsprobleem?
1: Ja, ik had een hekel aan om te zeggen waar ik niet heen wou en waar ze me dan heen wilden hebben. Dus ik ben daar ook weggegaan of afgekeurd. S5, en het was toen vroeger was dat een heel zwaar iets waar je toen voor afgekeurd werd.
0: Nou,
1: maar dat is inmiddels is dat nee. een lachertje.
0: Nee, maar toen was dat ook al... Want je zat natuurlijk ook in de naweeën van de geboortegolf, hè?
1: Nou, en bij ons toen in de tijd dat ik in dienst was... Ik weet nog goed, het was nog weer een kwalijk ding wat ik me herinner. We moesten 's morgens op een woensdagmorgen moesten we op appel komen 10 uur. Nee, 1 uur. 1 uur. En in 10 uur, net voor 10 uur, kwam de grootmajoor bij me en zegt... Van de Weertje, jij gaat naar de kapper, want ik had mijn haar al mooi laten groeien. Hij stuurt me naar de kapper en 1 uur... moesten we op appel komen en toen werd er gezegd dat er haardracht vrijgegeven werd. En 's morgens 10 uur stuurde hij me nog naar de kapper.
0: Dat vond jij niet leuk?
1: Nou, je kunt nagaan, dat weet ik nu nog. En dat komt uit 1971. Ja. Dus ik had niks met dienst. Helemaal niks.
0: Nee. Dus ik was heel blij. Hoe lang heb je erin gezeten?
1: 10 maanden.
0: 10 maanden.
1: 4 maanden ziek thuis. Want met elke sportevenement bleef ik ziek thuis.
0: En dat had ook nog als voordeel dat je dan extra soldij kreeg achteraf.
1: Nee, wij kregen toen al wel een redelijke vergoeding. Oh. Ik weet niet eens meer wat, maar in de maand kregen we zoveel. Wij kregen niet. Vroeger was het ook 1,25 per dag of zoiets, maar dat hadden we niet. We hadden een minimum uitkering, hadden wij toen al.
0: Okay.
1: Maar ik had wel een goede dokter, dokter De Bruyne, en die schreef me raakte recepten. Want dat was een vriend van mijn vader. Dus dat was niet zo moeilijk om dan thuis te blijven.
0: Oh. En dan moet je wat.
1: En dan moet je wat. En ik ben... 1 september 1969 ben ik begonnen bij de Rabobank in Dronten.
0: Waar we aan het begin van de uitzending over hadden, dat kamertje waar je eigenlijk ongelukkig was.
1: Ja, in het begin was het allemaal heel leuk en aardig, want het is je eerste baas. Ja. Maar na een jaar of 5, 6 had ik het wel gezien. En ik denk, ik moet
0: hier weg. Zat er geen vooruitgang meer in?
1: Nee, maar ik zat op de afdeling financieringen. En verkoop en aan- en verkoop-effecten. Nou, ik in het hokje bleef maar zitten. Ik vond het niks meer. Ik wou de wijde wereld in. En toen ben ik vertegenwoordiger geworden.
0: En, hoe doe je dat? Ik bedoel, besluit je dan...
1: Solliciteren.
0: Ja.
1: En van de ene op de andere dag kon ik beginnen bij de Minuta Stichting. Dus begrafenisondernemers. En dan moest je polissen verkopen. Dat heb ik 1,5 jaar gedaan en dan ga je andere dingen zoeken. En ik ben geëindigd toen bij Bonduel. En daarna heb ik nog gewerkt bij Jan van Veen in de sokkenbusiness. En toen kreeg ik een kans om de Blokhut in te gaan.
0: Hoe lang ben je vertegenwoordiger geweest?
1: Een jaar of 12, 13.
0: En dan heb je heel Nederland gezien?
1: Ik had een region van Rotterdam tot Delfzijl. Nou, ik vond het groot zat.
0: Ja. En dan kom je in alle kleine plaatsjes? Of?
1: Heel veel kleine, behalve in Friesland. Daar ben ik niet heen gegaan, want die konden me niet verstaan. Ik probeerde in het Nederlands te praten, maar ik kreeg niet het feedback terug in het Nederlands.
0: Nee.
1: Die mensen die praten geen Nederlands en dat was Fries. En toen heb ik gezegd, ik ga daar niet meer heen.
0: Mm-hmm. Wat was de leukste plek om naartoe te gaan? Of de streek?
1: Amsterdam? Ja, 's morgens werken naar de groothandelsmarkt. En dan 's middags vanaf een uur of 11 was je vrij. Dan was het klaar.
0: En wat deed je dan?
1: En dan deed ik nog 1 of 2 klantjes. En dan ging ik naar Amsterdam een glaasje bier kopen, een borreltje drinken. En dan gingen we bij Dobben een broodje eten. En dan gingen we s'avonds weer naar huis toe. Ja, prachtig.
0: Ja.
1: Mooie tijd.
0: Wat voor auto's reed je?
1: Peugeot, Volkswagen, Toyota, Mitsubishi...
0: Grote auto's?
1: Ja, grote auto's.
0: Dikke bakken, zeg maar.
1: Ja. Zo, ik weet nog, ik had zo'n grote Peugeot van... Dat was mijn lummel van een ding.
0: 504?
1: Ja, zo'n grote ouderwetse bak. Ik weet niet wat het was, al slijm bedoeld, maar ik... Het was in ieder geval een bak en het ding liep niet harder dan 95. Maar wel vol met handelen, hè. Ja, leuk. Mooie tijd.
0: Ja. Ook weer een mooie tijd om muziek te gaan draaien. Eerst luisteren, dan vertellen.

0: Mooi, hè?
1: Ja. Maar je hebt bijna een muziekprogramma van...
0: Ja, dat is toch... Ja, je voelt me mooi bluiten. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Ja.
1: Dit hakt er wel even in.
0: Dit is toch... dit is echte muziek. Joe Bonamassa, Bad Heart. Nou, wat wil je nog meer?
1: Nou, voorlopig is dit genoeg.
0: Wel, hè?
1: Ja. Heel mooi. We kennen het wel van Fleetwood Mac, hè? Met Peter Green.
0: In Nederland is het bekend geworden door Chicken Check.
1: Chicken Check.
0: Die heeft hem mee in de top 40
1: ja,
0: staan.
1: Ja, Chicken Check is...
0: Maar dit is...
1: Ja, dit is van een...
0: Andere klasse.
1: Buitenklasse, zeg maar. Buitenklasse. Wat ik mij nog ook even afvroeg... Hoe word je nou een goede vertegenwoordiger? Want je moet mensen dingen aansmeren.
0: Nee, je moet niet te veel praten. Het product het werk laten doen. Dan denken ze altijd dat je veel moet praten als vertegenwoordiger. Maar dat is tegendeel is waar. Laat het product het werk doen. Als je een goed product hebt, verkoopt het.
1: Maar het is niet zo dat je het voor iemand neerlegt en zegt, dit is het...
0: Nee, maar je hebt vertegenwoordigers die praten door. Maar je hebt vertegenwoordigers ook die kunnen het in één goed verhaal duidelijk brengen. En dan moet het product het doen.
1: Dus je moet je eerst in het product verdiepen?
0: Je moet wel weten wat je verkoopt.
1: Ja. En dat deed jij altijd?
0: Ja, dat probeerde ik wel. Ja. En als je het geluk hebt... dat je product, als je de eerste keer bij een klant komt... en je product doet het goed... dan wordt het steeds makkelijker om je product te verkopen en uit te zetten. En dan hoef je het laatst helemaal niet meer te praten. Want dan weet die kerel wel, hij komt niet met rotzooi... hij komt om mij wat te laten verdienen. Dan ben je spek over.
1: En dat is eigenlijk het geheim van een goede vertegenwoordiger.
0: Ja, dat vind ik een vertegenwoordiger.
1: Dat je ergens komt... en iemand het idee geeft, laat jou wat verdienen.
0: Ja, dat woord aansmeren, dat zijn in mijn ogen geen vertegenwoordigers. Die komen ook maar heel kort bij een klant.
1: Waar we het nog niet over hebben gehad, want je was 18. Je hebt ook helemaal in het begin verteld dat je 3 keer getrouwd bent geweest.
0: Ja, ja.
1: Dat is de dames.
0: Ja, ja, ja, dat vond ik altijd mooi.
1: Hoe oud was je toen dat begon?
0: Een jaar of 16, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, je had een poeg.
1: Je
0: had een poeg. Al mijn vrienden hadden een poeg. En s'avonds ging je met de poeg weer in. Ja, god, hoe ging dat?
1: Waar ging je in?
0: In het begin in kampen. En later gingen we buiten kampen. Ik ben maar met die poeg naar Heerenveen geweest. En we in Steenwijk. Harderwijk. En later bij jou, dan ga je natuurlijk met de auto's.
1: Ja.
0: Maar dan gingen we... dan ben je aan het
1: andere. Je ging stappen?
0: Ja, stappen.
1: Jullie gingen stappen?
0: Ja, met een man of 5, 6 altijd wel.
1: Ja.
0: Soms met 2 auto's, met een man of 8. Ja. En wat toen wel anders was als nu, je had sluitingstijd.
1: Ja.
0: 1 uur, 2 uur was het passé.
1: Was klaar.
0: Was over. En dan ging je naar huis toe.
1: Ja.
0: En dat was niet altijd makkelijk toen je in het eerste voetbal door, want dan... ik hield daar wel rekening mee. Niet zozeer dat je helemaal niks dronk. Ik dronk wel een paar biertjes, maar ook niet te veel, want je moest rijden. Dus ik heb er eigenlijk nooit geen in. Als wij buiten de stad waren dronken of wat dan ook, zien rijden of wat. Nee, dat gebeurde niet. Maar je had het nog wel eens dat je zure benen had zondagsmiddags. Dat kwam wel eens een keer voor, ja.
1: Iets te veel gedanst.
0: Ja, nou ja, en te weinig rust.
1: En te weinig rust,
0: dat is
1: ja.
0: Natuurlijk niet goed.
1: Nee.
0: Als je sport bedrijft.
1: Ja. Wanneer was je voor het eerst verliefd?
0: Mijn god, nou vraag je wat.
1: Ja.
0: Ja, 15, 16.
1: Ja, weet je nog wie het was?
0: Jawel. Op de lagere school had ik een vriendinnetje, dat weet ik nog wel. Het was Barbara Brendesa Branders. Dat weet ik nog wel. Dat begon op de lagere school. Maar dan je vriendinnetje, dat was... Ja, dat... En later had je een meisje, ook een vriendinnetje. Toen was je wat ouder, 14, 15. Thea de Juist. Dat weet ik ook nog. Ja, en daarna, ja... Ga je het wilde leven in. Dan wordt het pas echt gezellig.
1: Ja. Maar op een gegeven moment kom je iemand tegen met...
0: Ja, op een gegeven moment kom je iemand tegen en dan ga je mee samenwonen.
1: En wie was dat?
0: Ankie Schil.
1: En die kwam je hier in Kampen tegen?
0: Ja, die kwam ik in Kampen tegen, via het voetbalveld eigenlijk.
1: Dat kan ook nog.
0: Die stond te kijken en ja, toen kwam van de een de ander en een babbeltje en ja, van de een kwam de ander.
1: Ja.
0: En daar heb ik mee samen gewoond. Ja, toen heb ik wel eens, ja, wel eens verkeerde dingen gedaan. Ja, ik was daar toen... ik was misschien nog te veel liefhebber om samen te wonen. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Te vroeg.
0: Ja, toen heb ik mijn eerste vrouw ontmoet. En daar heb ik 2 kinderen bij gekregen. Mm-hmm. Een jongen en een meisje. Dan kun je, dan moet je ermee stoppen. Dan moet je de rest alleen voor het plezier gaan doen. Ja.
1: Hoe lang zijn jullie getrouwd gebleven?
0: 18 jaar.
1: Dat is toch behoorlijke tijd.
0: Ja, 98 zijn we gescheiden.
1: Moeilijk of...
0: Ja, in het begin, maar we hebben dat toch alle twee wel vrij goed opgevat. In zoverre dat, ja, je hebt kinderen. Ja. En nu, als de een of de ander jarig is, dan feliciteren we elkaar. Dus als zij jarig is, feliciteer ik haar. En als ik jarig ben, feliciteert ze mij.
1: No hard feelings.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee, dat kan
1: ja,
0: ook
1: het
0: niet.
1: Gebeurt vaak genoeg.
0: Ja, maar dat moet je niet doen. Dat, We hebben in het begin ook wel eens een keer... Nou, een keer met een scheef oog aankeken of dat het niet helemaal klikte zoals het misschien zou moeten klinken. Maar als het wel geklikt had, was je misschien nog getrouwd geweest. Dus dat weet ik ook niet. Ja. Wat is wijsheid?
1: Ja.
0: Van de een komt de ander.
1: Ja. 2 kinderen, een jongen en een meisje?
0: Ja. Ja.
1: Leuke kinderen?
0: Ja, vreselijk lieve kinderen. Mijn zoon die komt elke maandagavond bij me eten. En mijn dochter is mede-eigenares met haar man van de Majesteit. Restaurant. Dus ook weer in de horeca.
1: Ja, want daar waren we net eigenlijk gebleven. Maar volgens mij moeten we het over de horeca volgende week gaan hebben. Want we hebben nou niet zo heel veel tijd meer. Dus,
0: jij hebt de leiding.
1: Nou. Maar je zei heel in het begin... ik kom niet weg uit Kampen.
0: Nee, ik ben gek van Kampen. Dat kneuterigheid aan de ene kant. En aan de andere kant het plezier wat je met je vrienden en je kennissen hebt. En je bent nog op een leeftijd, waar moet je dan nog heen? Ik kom nergens meer terecht.
1: Maar je bent in heel Nederland geweest.
0: Ja, maar ik...
1: Wat is er leuker dan Kampen?
0: Kampen. Ja. Ik vind Kampen... Ja, ik ben hier geboren, getogen en ik zal hier ook ooit sterven. Of misschien in Zwolle het ziekenhuis. Maar dat zelfs hoop ik nog niet.
1: Nee, liever niet. Hè?
0: Nee, beter in Kampen. Nee,
1: kan gebeuren, maar...
0: Ik zeg altijd, het mooiste van Zwolle is de laatste trein naar Kampen.
1: Dat zei ik ook vaak tegen mijn studenten.
0: Zie wel.
1: En dat is, de studenten die hier in Kampen hadden gestudeerd... die waren dat helemaal mee eens. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, mensen... ik ben hier later komen wonen natuurlijk. Ik ben aangespoeld.
0: En je gaat niet meer weg.
1: Kampen is Hotel California... Je komt er makkelijk in.
0: En je raakt er nooit meer weg.
1: Maar je komt in... Nou, de eerste keer in Kampen kwam ik wel makkelijk weg, want dat was in dienst.
0: Ja, nou ja, dan moet je weg.
1: Ja, dan moet je weg. En dan is Kampen ook niet zo leuk. Nee, want dan maar... is Kampen alleen maar de kazerne.
0: Ja, klopt. Is niks aan.
1: Nee.
0: Nee, is gewoon niks aan dan. Nee. Want dan word je geleefd. En nu, ja, ik vind Kampen een prachtig mooie stad. We hebben alles. We hebben heel kort bij de bossen. We hebben heel kort bij het water. We kunnen naar het amateurvoetbal. We kunnen naar PEC Zwolle als je dan toch verkeerd wil. Verder hebben we alles. We hebben een prachtig mooie schouwburg. Een van de mooiste van Nederland.
1: Waar mensen graag komen.
0: Nou,
1: alle artiesten dan.
0: Moet je horen, we hebben een schitterende winkelstraat. Alleen is veel te lang.
1: Ja.
0: We hebben horeca. We hebben alles.
1: Als je de punt van de pas in Kampen zet. En je trekt een cirkel. Dan zitten we aardig in het midden.
0: En we zitten in het midden. We zitten 80 kilometer in Amsterdam, 100 kilometer van Groningen, 100 kilometer van Utrecht. Dus we komen overal terecht.
1: Ja.
0: Perfect. Enschede, 100 kilometer.
1: Maar ja, wie wil er nou naar Enschede?
0: Als je naar Duitsland gaat, kun je via Enschede.
1: Ja, maar
0: Münster.
1: Wie wil er naar Enschede?
0: Nee, niet zo lang, voor even, een dagje. Ja, ja.
1: Dat is...
0: Niet te lang terugkomen in Kampen.
1: Dat is het gedichtje van Willem Wilmink, hè?
0: Oh ja, dat klopt. Ook dat klopt. Klopt, wie wil er nou naar Enschede, ja.
1: Ja.
0: Dat klopt.
1: Ja. Wat is het mooiste voor jou van Kampen? Wat vind je het allermooiste? Ik bedoel, qua pand. Wat is het voor jou het mooiste pand?
0: Het is de oude bibliotheek.
1: En die staat...
0: De oude leeszaal.
1: En waar staat die?
0: Ja, wat is dat nu? Midden op de Oude Straat, naast de bakker... hoe heet die bakker? Naast de chocolaterie.
1: Ah,
0: Dit was de oude leeszaal, was dat de oude bibliotheek.
1: Het Gotisch Huis.
0: Gotisch Huis.
1: En dat is nog steeds gesloten.
0: Ja, snap jij het?
1: Nee, want er was een paar jaar geleden sprake van dat er in 2026 aangewerkt zou worden.
0: Ja. En nog is je dicht.
1: En nog steeds niks.
0: Nee.
1: En het pand gaat steeds verder achteruit.
0: Ja, het pand dat krijgt op zijn sodemieter. Daar kun je er wel nagaan.
1: Ja.
0: Stilstand is achteruitgang.
1: En je hebt geen idee, want jij volgt dingen, denk ik.
0: Ja, maar waarom dit niet gebeurt, je ne sais pas. Ik weet het echt niet.
1: Nee. Wordt het niet tijd voor een comité?
0: Alweer? Kunnen ze dat nou zelf niet een keer opknappen? Het heeft 25 jaar geduurd voordat die rare steenpuist aan het begin van Kampen, dat die daar afgebroken is.
1: Die villa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook 25 jaar geduurd.
1: Dat is misschien een minpuntje van Kampen, hè?
0: Die is nu weg.
1: Nee, ik bedoel dat sommige dingen zo lang duren.
0: Ik hoop dat het met het stroomstation net zo lang duurt, die ze bij ons op de parkeerplaats willen zetten.
1: Dat is een ander verhaal. Inmiddels draait de muziek.
0: Ik hoor het.
1: En we zijn er voor deze week zijn we erdoor. Volgende week praten we verder. Dit was Kampenaren. Tot volgende week.

0: Kampenaren is een programma van RTV IJsselmond. Presentatie Jan Leverink. Dit programma is terug te luisteren via
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
2: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
6: Nobody turns this music off.
7: Chicken Country.
8: Turn it up, son.
9: Let's go.
7: Another hour of today's best country starts now. Now. You ready? Today's best country. Kickin' Country.
10: Een hele fijne dag geweest, beste luisteraars. En welkom hier bij mijn countryprogramma Kickin' Country. Bij uw eigen lokale radio. En fijn dat u voor alles hebt staat op onze lokale frequenties. Kickin' Country is toegespitst op de hedendaagse countrymuziek uit Amerika. In dit programma hoort u voornamelijk nieuwe muziek, aangevuld bij muziek uit de 80 en 90 jaren. En soms gaan we ook nog verder terug in de tijd. En wij beginnen dus altijd onze uitzending met een song of faith and inspiration. En deze week heet onze song He Walks Beside Every Mile.
11: Hey y'all, I'm JB Cloud, now a song of faith and inspiration. Don't go anywhere.

And this was a song of faith and inspiration. He walks beside every mile. En we gaan door met luisteraars met Leni Wilson. Zij is inmiddels niet meer weg te denken.

0: Ja, beste luisteraars, het is tijd geworden voor onze rubriek de Country AI Songs. Twee songs speciaal gemaakt door de computer. Als eerste hoort u Goldie Boone met Mama's Good Scissors. En als laatste Miss Country Bell. I didn't know my heart was lonely. Hier zijn onze Country AI Songs.
1: It's another American Country Twin Spin Sound Sandwich.

En dat waren onze twee country AI-songs. En twee van de grootste looks uit de countrymuziek samen op één plaat. Op 8 september jongstleden verscheen Finest Keepers. De allereerste samenwerking tussen Luke Bryan en Luke Combs. En volgens Luke Bryan stond zo'n Luke en Luke moment al lange tijd op zijn verlanglijstje. Het nummer opent Bryan's nieuwe album Signs en brengt precies wat je van deze twee mannen verwacht. Stevig country, een lekker tempo en twee stemmen die uitstekend bij elkaar passen. De boodschap? Een gebroken hart doet pijn. Maar soms moet je het verlies accepteren. De positieve kant zoeken en gewoon weer verder gaan. Hier is Luke Bryan samen met Luke Combs. Dit is Finders Keepers.

En dat was I Got My Country On van Chris Gaggle. Beste luisteraars, en we gaan doen wat actueel top 5 overzichten uit de Music Row Top Country Charts. 5. Deze week doen we in onze top 5 komen van de 7e plaats af. Say So van Dan & Shay.

En dat was weer een actueel top 5 overzicht uit de country music top charts. En Riley Green zoekt opnieuw de samenwerking op. En dit keer met de uit Alabama afkomstige Hannah McFarland. Op 3 juli geleden brachten ze samen Go Again uit. Een rustig opgebouwde country ballad over twee mensen die eigenlijk weten dat het tijd is om afscheid te nemen. Maar die altijd nog helemaal niet klaar zijn om elkaar los te laten. En Hannah is geen onbekende voor Riley. Ze stonden al regelmatig samen op het podium en namen eerder het duet I Just Need You op. Twee stemmen die bijzonder mooi bij elkaar passen in een nummer van Riley's album That's Just Me. Hier zijn Riley Green en Hannah McFarland met Go Again.

0: En dan is het nu tijd geworden voor onze volgende rubriek. En wel de triple shot. 3 platen van 1 artiest of groep. En dan is het tijd voor een stukje Amerikaanse country geschiedenis. We zetten vandaag de schijnwerpers op Carlene Carter. En die achternaam klinkt natuurlijk niet toevallig bekend. Carlene is de dochter van June Carter Cash en de kleindochter van country legend Mabel Carter. Bovendien groeide ze op met Johnny Cash als haar stiefvader. Country music zat het al vanaf jonge leeftijd in haar bloed. Maar Carlene Carter koos nadrukkelijk voor eigen geluid. Ze mengde traditionele country met een flinke dosis rock'n'roll en pop en brak begin jaren 90 echt door bij het grote publiek. In 1990 kwam haar album I Fell In Love uit. De gelijknamige single I Fell In Love werd een grote country hit en bereikte zelfs de 3e plaats in Amerika. Daarna deed ze dat kunstje gewoon nog een keertje over met Come On Back. En in 1993 volgde opnieuw een nummer 3 hit met Every Little Thing, afkomstig van het album Little Love Letters. Een vrolijk en aanstekend nummer dat uitgroeide tot een van haar bekendste songs. De 3 grootste is dus I Fell In Love en Every Little Thing. En die 3 gaan we nu voor u draaien. Hier is Carlene Carter met I Fell In Love, Come On Back and Every Little Thing. Hier is onze triple stop van Carlene Carter.
1: We know how to play them just the way you like them. Get set for 3 songs in a row.

En dat was onze truppelzat van Carlien Kater. Beste luisteraar, ik kijk weer op de klok en zit er weer op. Nu lang kikkerkantengroen gedraaid. Ik hoop dat de muziek in de smaak viel. Dat u volgende week ook weer aanwezig bent. Als het natuurlijk weer heet, Kickin' Country. En de laatste plaat komt dit keer van Tim McGraw. En het heet Felt Good On My Lips. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende weekend. Keep it country. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is...

dat ze te gek is. Want daarom zit je naast haar. En ze geeft je pepermuntjes. Want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je haar wilt zeggen, ik kan jou geen liefde geven. Komt heel de stad tot leven. En hoor je meeuwen schreeuwen.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijnheid tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.

0: rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is...